0: 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designerdrugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits moet nog op gang komen. Onderweg zijn er niet veel files langer dan 5 minuten. Wel eentje op de A7, Den Oever-Zaanstad, tussen Wognum en Purmerend. 7 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
6: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat de baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
5: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
7: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
5: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand op gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 12 kilometer en 1 kwartier extra. Op de A15 richting de Maasvlakte is het druk. Vanaf knooppunt Rozenburg 5 kilometer en 1 kwartiertje. En dan de A50 nog Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het is onderweg wel druk. In totaal staat er meer dan 200 kilometer file. Maar de langste file is maar 15 minuten lang. Die staat op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file ongeveer. Verder de A1, Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroel en Barneveld, 6 kilometer, 10 minuten oponthoud. En dan de A27 Breda-Gorkum, tussen Hank en Gorkum zelf. Ongeveer 15 minuten vertraging, staat een file van 8 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
6: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
5: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
7: 6, 5, 4, 3. Ho, ho, ho, ho.
5: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij druk. Er staan veel dagelijkse files van ongeveer 5 à 10 minuten lang. En ook een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 20 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Ook viel op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen een 30 minuten 7 kilometer. 1 rijstrook was daar dicht, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder ook nog andere files, bijvoorbeeld ook nog eentje op de A12... als je onderweg bent vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Beek en Duiven, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: liggen.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
6: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
5: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
5: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord West een kwartier extra. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern een file van bijna 30 minuten. 1 rijstrook is afgesloten. Dan bergingswerk na een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen 2 rijstroken minder. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Hiermee voorkom je een file van 60 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: DTV-nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro-Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits nadert zijn einde. We zijn al ver over het drukste moment heen. Nog wel een paar bijzonderheden. Ik begin op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Zwolle-Noord zijn opruimwerkzaamheden bezig na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een uur. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Verder nog een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Bij De Meern is de weg wel weer vrij. Vanaf Bodegraven 20 minuten vertraging nog. En het is druk vandaag op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Veel vakantieverkeer vanuit Duitsland staat in de file tussen de grens en Duiven. 10 kilometer en 20 minuten. In Duitsland is het een nationale feestdag en voor veel Duitsers dus een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
5: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden, dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Er werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De files van de ochtendspits worden korter, maar er komt een nieuw probleem bij op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Baanderbroek. Tijdelijk is de weg helemaal dicht. Komt daardoor een ongeluk met 5 personenauto's. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Anders sta je ongeveer een uur in de file. Verder nog andere zaken, namelijk goed nieuws over de A28 Groningen-Zwolle. Bij Omme is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging en die file begint bij Staphorst. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zitcomfort Speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro-Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht is helemaal dicht bij knooppunt Maanderbroek. En dat komt door een ongeluk. Onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Het is best een groot ongeluk met 5 personenauto's. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem en file tussen de grens en Duiven. 8 kilometer en 25 minuten. In Duitsland is het de Nationale Vrije Feestdag. En voor veel Duitsers betekent dat een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar nog steeds een file op de A12 Arnhem richting Utrecht bij knooppunt Paanderbroek. 3 kilometer, een uur extra, de weg is helemaal dicht. Komt door politieonderzoek na een ongeluk? Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan de A12 Duitse grens Arnhem. Voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege een Duitse feestdag. Heel veel mensen zijn er vrij en daarom dus een lang weekend naar Nederland. Vanaf de grens langzaam rijden tot aan Duiven, 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zitcomfort Speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro-Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een ongeluk met 5 auto's is de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht dicht vanaf knooppunt Grijzoord tot aan knooppunt Maanderbroek. Volledig afgesloten, onbekend hoe lang het gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Hierdoor is het drukker op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem, tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk in Gelderland en het oosten van het land, want daar is een ongeluk gebeurd op de A12. Vanuit Arnhem naar Utrecht is de weg helemaal dicht bij knooppunt Baanderbroek. Dat duurt waarschijnlijk nog tot halverwege de middag. Daarom rijden mensen om, bijvoorbeeld over de A50 Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. Ook is het druk op de A12 vanaf de Duitse grens, het land in. 11 kilometer en 15 minuten. Dat heeft alles te maken met Sacramentsdag. In Duitsland een nationale feestdag. En voor veel mensen dus een lang weekend in Nederland. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: TV-nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is aardig druk onderweg. In totaal zo'n 160 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Bijvoorbeeld op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven 11 kilometer en 20 minuten. Het is in Duitsland een lang weekend, omdat veel Duitsers vrij zijn vanwege een grote feestdag. Verder op de A12 Arnhem richting Utrecht een ongeluk bij knooppunt Baanderbroek. Vanaf knooppunt Grijshoord is de weg helemaal dicht. Duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 richting Arnhem wel file tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teunarts is aanstaande zondag geopend.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis, ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 1 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger. En op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland en richting Duitsland door grenscontroles. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12. Daar heb je in beide richtingen 20 minuten vertraging. Verder ook op de A12, maar dan richting Utrecht. Een probleem tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Maanderbroek. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. Mensen rijden ook om, daarom is het druk op de A12 richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en Grijshoort. Ongeveer 30 minuten. En ook op de A50 is dit te merken richting Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 8 kilometer, waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro-Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfoto's onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijk@dorphees.nl of kom langs.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues.

Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aaUden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is en blijft druk onderweg. En dan met name in het oosten van het land. In de grensstreek is veel vakantieverkeer onderweg. Zowel vanuit Duitsland, voor veel Duitsers is het een lang weekend vanwege Sacramentsdag. Maar de andere kant op staat er file vanwege de grenscontrole. Denk bijvoorbeeld op de A12, heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten. Dan verder de A15 richting Nijmegen vanuit Rotterdam. Bij Arkel is een ongeluk gebeurd. Vanaf Hardingsveld-Giessendam een file van 6 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro-Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter.

0: En partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met bijna 200 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grenzen naar Duitsland staan er files door controles. Ook in het zuiden van het land is het druk, maar ik begin op de A15 van Rotterdam naar Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel heb je een half uur extra nodig door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En in Limburg op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 2 kilometer. Maar dat kost je wel 35 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijken Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkendorphees.nl of kom langs.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Carwash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in

0: tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. Twee jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de twee ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met 520 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu veruit de meeste vertraging. Namelijk 50 minuten tussen Muidenberg en Blaricum. Is dat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Almere over de A6 en de A27. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 6 kilometer en 35 minuten vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar tussen het knooppunt Kooimeer en voor het knooppunt Kooimeer moet ik zeggen. Dat 12 kilometer file. Je hebt 25 minuten extra nodig door de werkzaamheden daar. Dan de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De parkeertarieven voor het Ossencentrum worden na alle ophef van de laatste maanden nu ook echt aangepast. Waarschijnlijk in oktober. Wethouder Sidney van den Berg wil dat er rust ontstaat in het centrum. Met het oog op alle grote ontwikkelingen die daar nog staan te gebeuren. De hogere parkeertarieven moesten de gemeente extra inkomsten opleveren om de ontwikkelingen in het centrum te kunnen betalen. Maar het zorgde voor veel negatieve reacties bij ondernemers, het winkelend publiek en politieke partijen. De gemeenteraad wilde daarom ook aanpassingen. Het handelshuis in Uden is aangewezen als voorlopig gemeentelijk monument. Dat heeft de gemeente Maashorst laten weten. Dat betekent dat er een sloopbescherming geldt en het gebouw vooralsnog niet gesloopt mag worden. Er wordt nog onderzocht wat er op langere termijn moet gebeuren. Sinds kort staan er al wel hekken rondom het voormalige bedrijfsverzamelgebouw. De eigenaar meldt dat dit vanwege de veiligheid is gedaan. Het gebouw bood eerder ruimte aan 65 huurders. Zij moesten vanaf 1 juni allemaal het pand verlaten. Jade van der Linde uit Os is voorgedragen als lijsttrekker van Pro-Brabant bij de verkiezingen van Provinciale Staten van maart volgend jaar. De leden van de partij moeten via een digitaal referendum nog instemmen met de voordracht. De 29-jarige van der Linde is sinds 2019 statenlid en is momenteel fractievoorzitter van GroenLinks. Die partij is zoals bekend samengegaan met de PvdA. Beide partijen hebben samen 9 zetels in Provinciale Staten. Het weer, donderdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat al 680 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grens richting Duitsland staan er ook files door controles. In de oostelijke helft van het land komen er ook nog eens een keer stevige onweersbuien voor. Op de A9 richting Alkmaar leverden de werkzaamheden 20 minuten vertraging op tussen knooppunt Velsen en Akersloot. A12 naar Den Haag tussen Maarn en knooppunt Oude Rijn een half uur extra. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienoordbrug 3 kwartier vertraging. Staat 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos doe je er ook 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
4: Uw glimlach, onze zorg. Bij tandartspraktijk Het Dorp Hees bieden we hoogwaardige tandheelkundige zorg voor het hele gezin. Van controle tot complexe behandeling, wij hebben alles onder één dak. Implantologie, orthodontie, wortelkanaalbehandelingen en ons eigen tandtechnisch lab. Drukke agenda? Geen probleem. We zijn ook open in de avond en in het weekend. Maak nu een afspraak via tandartspraktijkhetdorphees.nl of kom langs.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze

0: ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: FM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits met 860 kilometer file op dit moment. Verspreid over het land staan veel lange files. In het oosten moet je nog rekening houden met stevige onweersbuien die overtrekken. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 3 kwartier vertraging tussen Bokstel en Waardenburg. De A9 naar Alkmaar leveren de werkzaamheden tussen de knooppunten Vels en Kooimeer je 55 minuten vertraging op. En op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden is het oponthoud 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Vlaanderen.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de AM.

0: Het is een drukke spits, maar het drukste moment is in ieder geval geweest. Verspreid over het land staan nog veel lange files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dat geldt ook voor de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Half uur extra ben je kwijt op de A9 naar Alkmaar tussen Knopend Vels en Akersloot. Dat komt door de werkzaamheden. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra. En A50 Eindhoven-Os tussen Zon en Breugel en Veghel Noord. Doe je er 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel heb je 20 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar, bij Akersloot een kwartier extra. A12 naar Den Haag tussen Bunnik en de Meren 20 minuten vertraging. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er bijna een half uur langer over. Op de A50 van Eindhoven naar Os nu de meeste vertraging. Tussen Sonne en Breugel en Veghel Noord is het oponthoud 3 kwartier door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: universal language. That's
1: understood. Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
4: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
3: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag heb je tussen Houten Oost en de Meer een 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A27 Utrecht-Breda nog een kwartier extra tussen Lexmond en Bergendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: CTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog een paar files. En vooral aan de grens heb je nog vertraging. De A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grens 5 minuten extra. En de A76 van Geleen naar Duitsland. Ook voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
3: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
2: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

roll, genius. Here he is, the bad motherfucker, John.

Het is rondom een speciaal WhatsApp requestlijn nummer 0653-193-707. We doen het samen met het hele team achter de schermen. Johan Duivensloot en Peter Wurtz, Charlie Boelhouwers en DJ Sies. Zij zijn elke donderdag achter de schermen bezig om hier weer zo'n geweldig programma van te maken. Straks om 8:30 gaan we kijken wat er gebeurt in de kaaltjelijst. Om 9:30 in de tweede uur de mix van Charlie Boelhouwers. En straks om 9:15 natuurlijk de

staat in het teken van Michael. Maar ja, niet te vergeten, sinds kort starten we eigenlijk altijd met de tweede plaat om iets over 8 uur, maar die wat gloednieuw gemaakt is door onze Nederlandse topproducer, DJ Cizer. Vorige week zaten we een beetje op de app een beetje na te klitsen over het programma van deze week, van vorige week. En toen zei Cizer, ja, weet je, ik wil eigenlijk weer wat bijzonders maken voor je voor de donderdagavond live show. Heb je nog dingen op je lijst staan? Nou, het is goed dat je het vraagt, Cizer, want als DJ die nog steeds regelmatig draait en grote disco-evenementen organiseert, en niet te vergeten, 24 oktober, Willem II, Den Bosch, Galaxy Classics Party, ja, dan grijp je wel eens mis op van die prachtige disco classics, waarvan je denkt, als ik hier nou toch eens iets heel bijzonders van zou hebben, een betere versie die ik vandaag de dag zou kunnen draaien. Luister eens even naar dit. Een plaat die uitkwam in 1977. Hij kwam uit Duitsland. En het was een plaat waar een fantastische zanglijn in zit. En waar een soort opzwepende eerste aankondiging zit voor de housemuziek die 20 jaar later zou komen. Maar om nou te zeggen dat er een hele goede moderne versie van is, dan moet ik toch zeggen, en zo kwam ik op het idee om aan Cees te vragen, wil jij een 2026 versie maken van deze Supermax op primeur op de Nederlandse radio? Vanaf morgen beschikbaar op alle platforms. En we zijn er trots op. Dit is de versie van DJ Cees.

Het is bijna niet voor te stellen dat het in 1977 uitkwam. Het album heette World of Today. Gemaakt door de legendarische Kurt Hauenstein. Die met een multiculturele samenstelling crossovers maakte. Tussen disco, funk, reggae en rock. In een soort crossover. Dit was de brug tussen de early disco van Donna Summer. En naar wat we later echt als disco gingen zien. Gemaakt in Duitsland en op een fantastische manier opnieuw in elkaar gezet door DJ Cees. Hij hebben wel eens van die filmpjes en dan zie je, volgens mij doet hij natuurlijk in Ableton Live, al die lagen over elkaar, die audio's en met name het koortje van deze Supermax. Ja, die is gewoon net anders dan in het origineel. En dat als je dan de hoofdtelefoon op hebt, wat ik natuurlijk heb, standje, you are crazy motherfuckers, zo hard staat hij. En dan hoor je die zwijvende vocale partij van die meiden eroverheen. Nou, deze gaat mee in de koffer naar de Galaxy Classics Party op 24 oktober. Want dat is de mix, de plaat die we eigenlijk allemaal missen in onze playlist. Dankjewel, Cees. Zo dankbaar dat jij van de partij bent. Het is donderdagavond, het is 19 over 8. En dit is Johan Duivensloot op zijn best. Hij heeft mij aangestoken met Can't Function, of misschien wel andersom. Maar inmiddels zijn we grote fans van deze guys. Ja, je kan uit zoveel kiezen. Maar als je mag kiezen, wat denk je van dit?

Ja, het is echt absoluut gewoon een hele goede plaat, deze. Requestline voor Johan Duivenslo. Deze heerlijke Confunction en Can You Feel the Groove Tonight. Dit programma staat rondom een 06-nummer. Dat komt de hele week materiaal van binnen. En soms komen er ook nog wat last minute binnen. Ja, als ze echt lekker zijn, zocht even het origineel van deze Valerie door. Had hem niet heel snel bij de hand. Maar wel de Ben Librand versie. Deze is voor Bart Jacobs, vaste luisteraar. Dit is...

0: versie te kunnen pakken. Hij was degene die met in de minimix bij Veronica ons op jonge leeftijd met de jaarmix ook liet kennismaken met de Nederlandse kant van de DJ's. We kennen wij als DJ's hadden natuurlijk de bootlegs en waren eind jaren 70 al helemaal gek van die mixen. Maar laten we gewoon eerlijk zijn. Liebrand was degene die het op de kaart zette in Nederland en het bij een heel groot publiek bekend maakte. En is gewoon in mijn ogen altijd de godfather van de Nederlandse DJ's als het gaat over jaarmix en dat soort dingen. Heerlijke versie van Valerie Door en The Night van Bart Jacobs. Als je dit duintje hoort, weet je dat we gaan kijken wat er gebeurde in de Kareltje-lijst. Hij is oranje van kleur. Hij is van 31 mei 1986. Dat is de vijfde jaargang nummer 7. We pakken de top 10. We pakken de nieuwe binnenkomers. We pakken een tip en we pakken een LP. Tip die deze week door het Kareltje werd getipt. En ik kan je nu al verklappen. De plaat die we gaan draaien, die is... En dat weet ik nog wel goed. Dat was de fase dat ik Peter Wutz leerde kennen met ons radiostation Disco Factory. Ik kwam regelmatig ook in de studio. Een enorme vinylverzamelaar. En ik weet nog dat... Ja, ik was die plaat gewoon vergeten. En hij had hem een keer bij op vinyl. En dat heb ik een paar keer weer gedraaid. En ik denk, gosh. Ik heb hem natuurlijk zelf ook meteen gekocht. Vanavond komt hij binnen in de lijst. Dus ik denk, eerbetoon aan Peter, die ga ik draaien. De top 10. 4 zakken naar 10. Connie en Experience. Spider D en I Can't Wait to Rock the Mic. 13 vorige week, nu omhoog naar de 9e plek. Zakkend van 5 naar 8, Carl Bean en I Was Born This Way in de Pettibone mix. 8 weken in de lijst. 6 weken voor T.C. Curtis, Let's Make Love. Van 8 naar nummer 7 en van 12 naar nummer 6, de plaat die we vorige week draaiden. En dankjewel voor alle reacties, ook uit het housekamp van Kevin Christopher en One Step Closer to You. Zak het van 3 naar 5, GM Silk en The Shadows of Your Love. En 9 naar 4, 3 weken slechts, Ja Brown People and I Wouldn't Lie. Plaat die op 2 stond, zak naar nummer 3, de Liberant mix van Tavares, It Only Takes a Minute. En ja, een plaat die we 3 weken geleden draaiden. Een plaat die in mijn eigen top 10 staat, Sky and Giving It To You, de Randy Muller production. Slechts 3 weken om van 10 naar nummer 2 te komen. Dus ongetwijfeld binnenkort bovenaan deze kareltje-lijst. 1 blijft 1, 4 weken, Paulie Carmen, Dial My Number. Geproduceerd door The System. Wat komt er nieuw binnen in de lijst? 37 nieuw, Alicia en All Night Passion. Opnieuw in een Ben Librand mix. Michel Goulet en Stop and Think op 33. 19 slaan we over. Dat was, ik dacht de hoogste. Dus de ene hoogste nieuwe binnenkomer en de hoogste nieuwe binnenkomer. King MC. What Have You Done For Me Lately? Feitelijk een soort van een rip-off van Janet's What Have You Done For Me Lately. Plaat die veel dubbelde in die tijd en geliefd door DJ's. Maxi die werd getipt was Billy en Nobody's Business. En de LP was de tweede soloalbum, denk ik, van Philip Bailey en Inside Out. Nou ja, wat gaan we pakken? Wat hebben we in de Man Cave Café klaarstaan? Ja, dit is een plaat die in talloze... Het is een Peter Wutz favorite. Dan weet je al dat het deep down underground is. Maar hij is in talloze versies is hij uitgebracht. Ook op vinyl. Het is een hele gave dub. Ik heb gedacht vanmiddag toen ik het was voorbereiden was, zal ik de dub pakken. Maar ja, dat is een beetje too freaky. Er is een hele coole Latin versie van. Die ik per ongeluk eens een keer heb gedraaid in dit programma. De hele tijd geleden al. En toen dacht ik, ook lekker om te doen. Maar vanavond heb ik gewoon de plaat gepakt die wij als DJ's allemaal in die platenbak hadden staan. Hij is nooit echt een ongelooflijk grote commerciële hit geweest. Maar dat is misschien maar goed ook. Want het is een plaat die in het hart zit van heel erg veel DJ's die in deze tijd hebben gedraaid. Gerevitaliseerd, want zo mag ik het noemen destijds. Een jaar of 10 geleden door Peter Wutz. Dit is Willie Colon. Dit is Set Fire On Me.
1: Summertime on Disco Factory.

zo leuk om dit programma te maken. Je krijgt gewoon appjes binnen van het luisteraars. Die zeggen, het is een loved classic. Ja, dan weet je dat aan de andere kant van de radio er mensen zitten die idolaat zijn van deze muzieksoorten. Dit is ook zo'n ongelofelijke mix van allerlei muzikale stromingen. Maar die loved classic, dat is wel leuk om te vertellen. Omdat de loved refereert aan een plek in New York waar David Mancuso feestjes organiseerde. Helemaal geen dansfeesten, maar meer luistersessies met vrienden. Op een enorme geluidsinstallatie. Echt bizar, bizar. Lang voor de loft is, een loft zoals wij het nu kennen, is uitgevonden. En hij deed dat. Ik ga maar zeggen, als je echt een freak bent, zoals veel van jullie die luisteren, doe jezelf dan even een plezier. En kijk eens een keer op Spotify en zoek maar eens naar de loft. David Mancuso. En dan vind je me toch een partij platen. Dan ben je de hele zomer bezig met het ontdekken van allerlei nieuwe dingen. Voor Bart Jacobs. Oh nee, excuses voor Herman uit Arnhem. Excusez-moi. Of ik iets van Evelyn King wilde draaien. Out of control. Here's the remix.

0: Turn Them Out of Control, de remix van Evelyn Champagne King. Heerlijk om te draaien. Deze week heb ik ongelooflijk veel appjes binnengekregen. Want er zijn deze week weer wat grote sterren ontvallen. Ja, die disco-generatie, ja, die is natuurlijk een beetje op leeftijd. En ja, dat heeft dit soort consequenties. En ik heb veel berichten binnengekregen inderdaad over het overlijden van Peebo Bryson. Straks in de tweede uur gaan we een classic, soul classic draaien van Peebo. Maar Peter Wutz die zocht ook nog iets bijzonders van Peebo. We kennen hem van fantastische tracks met onder andere Gina Bell en Roberta Flack. Maar deze meneer, ja, die werd op een gegeven moment gewoon wereldberoemd omdat hij Beauty and the Beast voor Disney ging inzingen. Hij heeft talloze awards gewonnen. Krijgt gewoon te weinig aandacht. Overleden deze week. Peebo Bryson. Straks in het tweede uur gaan we een soul classic draaien. En dat is een plaat die in mijn eigen favoriete top 10 staat. Dus dat vind ik wel echt heel erg bijzonder. Gekozen voor de man die het zwarte goud weet te vinden. Die muziekkenner puur zang is. Dit is Peebo Bryson en Go For It.
1: This is a hand-picked underground vinyl dance record by Peter Wutz.

in de Big Five. De grote stemmen uit deze periode. Zeker in het rijtje van Luther Vandross, Teddy Pendergrass, Jeffrey Osborne. Ik denk dat Peebo daar prima tussen past. Hij heet eigenlijk Peebo, dus niet met een B, maar met een P. Niet echt een naam om naar artiest mee te worden. Maar zijn broertje gaf hem op jonge leeftijd al die bijnaam Peebo. Misschien omdat het Bryson overleed deze week. Straks in tweede nog een keer Peebo, wat ik al aan. Pin up the request line voor Erik Smit. Dit is If It Ain't Funky. Dit is Chucky Brown en de Soul Searchers.

met zo ongelooflijk veel talent in de studio kunt zijn. Want je hoort de horn section zojuist. Oh my god! En geloof me, dat komt niet uit een DX7 hoor. Nee, dit is gewoon, en dan visualiseer je de studio waar Chuck Brown staat. Met de ritme sectie en de horn sectie en dan dit erbij. Wat een heerlijke keuze. Dankjewel Erik. If it ain't funky. Je weet, dit programma dat staat centraal rondom een nummer wat jullie allemaal kennen. 0635-193-707. Jullie vullen dit programma. Jullie zorgen ervoor dat er een hele goede mix van oud en nieuw materiaal gedraaid kan worden. En over nieuw materiaal gesproken. Dit kreeg ik deze week ook getipt van een trouwe luisteraar. Die zei van, god John, hier moet je even naar kijken. De dame die je hoort is Kathy Brown. Gaat al 40 jaar mee. En is wat we vandaag de dag zouden zeggen house music royalty. Duikt de studio in. Met Sonic Soul. In de remix. Gemaakt door Hot Mood. Ja, dan weet je het. Good Inside. Luister en geniet.

Dit is even die stemmen die staat als een huis. Ze is een beetje de Loletta Holloway van de laatste 25 jaar. Dat is een grote compliment, kan ik deze Kathy Brown niet geven. Prachtige remix door Hot Mood. Het was Good Inside van Sonic Soul. We doen ons uiterste best om een soort compleet beeld te schetsen van de muziek uit de jaren 70, 80, 90 en ook al een beetje de new disco. En de, ja, ook af en toe een kleine uitstap in de disco house. Het, beetje de toekomst van onze dansmuziek, zo moet je maar zien. Zometeen in de tweede uur gaan we de Packer versie draaien van ook een remake van Instant Funk. We gaan nog wat van Jesse Rogers draaien van de Tramps van Gary's Gang. En we gaan mixen in de Man Cave Café. Eerst Rise!

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
3: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
2: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrijeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Ice and Funk en You've Got My Mind Made Up. Ik heb die mening niet hoor. Ik vind de originele geweldig. De singleversie is epic. Maar eerlijk gezegd, ik draai ze nooit. Want ze zijn gewoon net iets te... Ja, te 70s. En ik vind dit heerlijk hoor. Dit gaat zeker mee met naar de Galaxy Party in oktober. Heerlijk, deze Packer versie van I Got My Mind Made Up. Het is 9 over 9. Welkom bij het tweede gedeelte van de Galaxy Classics Party. Editie 126. Zometeen 9:15 gaan we een stukje romantiek pakken met Peebo Bryson. En 9:30 gaan we mixen in de Man Cave Café. Yeah.
1: Listen, I wonder if you understand what I'm talking about. I'm not talking about burning down a building. It's coming from the soul. Disco!
0: Ah, dit is natuurlijk weer op de lijst gezet door Johan. Disco Inferno van de Tramps. Talloze versies zijn ervan, maar hij kiest deze in de DJS Rework. Een heerlijke versie.

zat natuurlijk in de film Saturday Night Fever, deze Disco Inferno. En ik moet je eerlijk zeggen, toen ik zelf nog Galaxy draaide en later in alle andere clubs, als je naar de film Saturday Night Fever kijkt, doe het maar eens, dan hoor je eigenlijk dat de DJ die zet hem op. Maar die slaat meteen door naar de break. Het hele stuk aan de voorkant zit er helemaal niet in. En die break van de Disco Inferno, die is eigenlijk beter. Waar Just Can't Stop, dat stukje erin komt. En veel DJ's, zoals onder andere DJ's, ja, die gebruikten dat stukje om ermee te beginnen. Dat maakt die plaats zo ongelooflijk legendarisch. Dat we elkaar allemaal beïnvloeden en dat we deurtjes openen in ons mentale brein, dat blijkt weer. Want vorige week was ik lyrisch over de mix van Charlie. En dat hij deze funky drummer ritmesectie had gebruikt aan het begin van zijn mix. Alison Williams, denk ik, draai hem gewoon een keer. Based on funky drummer, maar met haar zanglijn. Zij bracht gospel over een soort beat die we later de hip-hop beat gingen noemen.

0: misschien wel het meest gebruikte drumstukje. Deze funky drummer van James Brown in deze Alison Williams. Wat ik zei, geïnspireerd door Charlie Boelhouwers met zijn mix van vorige week. En heerlijk om deze te draaien. 9:50 op donderdagavond. En tijd om even het tempo een beetje te laten zakken. Want straks 9:30 gaan we mixen in de Mindcave Café. 17 minuten, 38 seconden. Charlie Boelhouwers in the house. Het is goed om eens even achterover te leunen. En ik zei het in de eerste uur al. Deze week werden we opgeschrikt door het overlijden van talloze grootheden uit de disco. Bandmember van de Commodores. Maar misschien wel schrokken we het meest van Peebo Bryson. Emmy Award winner, Grammy Award winner. Met de Rudder Flag gezongen, met Whitney Houston gezongen. En ja, geweldige zanger. Ik zei straks al, deze plaat die we gaan draaien, die door Johan is gekozen. Ook al een beetje door Bob uit Nieuwekerk aan de IJssel. Die hebt hem ook al, misschien iets van Peebo in de soft soul sectie. Nou, dit was in, volgens mij was dit 85 dat deze uitkwam. En ik weet nog dat ik dit hoorde. En ik heb zelf een tijdje in een bandje gezongen. Mag geen naam hebben. Zeker niet met enige pretentie. Mensen die me wel eens hebben gezien, die zullen meteen zeggen... Ja, ik zie de apps al binnenkomen trouwens. Maar deze gast, die heeft geen stem, die Peebo Bryson. Dat is een instrument. Die man kan echt alles met die stem. En Johan koos voor If Ever You Are In My Arms Again. Dat is zo'n ongelofelijke mooie ballad. Hij begint heel relaxed te zingen. En dan pakt hij gewoon elk stukje, pakt hij er een octaafje bij. Zoals alleen maar de grote der aarde dat kunnen. Vanavond uit mijn eigen favoriete lijst. Misschien wel een top 10 track, althans die bij mij hoog in die lijst staat. Zeker in die top 10. Ik draai hem regelmatig. Een plaat die mijn hart raakt. Omdat hij is overleden. 75 jaar geleefd hij door een hartaanval. Peebo Bryson.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by JD.
2: It all came so easy, all the loving you gave me, the feelings we shared.

is John Lommers. De muziek is een stem. 105.2, 107.9 en 107.6 on your FM dial. Straight from the MFM studios. This is

0: bijvoorbeeld de meest kostbare maxi die je in je bezit kunt hebben. Deze Network uit 1984. En I Need You. Verhalen is al zo vaak verteld. Ga ik ook niet doen. Even gaan kijken wat hij nu doet. Hoogst geregistreerde verkoop $736. Er zat er één te koop met nog niet eens in mint condition voor $730. Wat is het, dollar? Euro, ja. Ik weet, volgens mij heeft Wutz hem in de collectie staan. Ja, wat heeft hij niet? Die heeft flinke geld voor betaald, denk ik. De lijst gezet door muziekliefhebber Pure Sang, JD Network en I Need You. 9:30 precies, tijd om die airways vrij te maken voor het huiswerk van Charlie Boelhouwers. Hij is een beetje toe aan vakantie, die Boelhouwers, want hij mixt wat af, die dude. Dus ja, een beetje zomertijd komt ook aan, dus wat dat betreft gaat het allemaal wel, geloof ik allemaal wel. Fantastisch dat hij dat elke week doet en voor vanavond is er ook weer een lekkere pretletter binnengekomen. Ja, ik zou zeggen, jongens, zet het dek in de aanslag, want het is weer time for the wizard. Hij is de man die het elke week opnieuw doet en vanavond gaan we weer luisteren van zijn vuurwerk. Dit is 146.
1: This is an official Disco Factory FM.

Bronski Beat op het eind. Heerlijk deze 142. Charlie Bullauer. Niet vergeten, morgenavond 9 uur op DiscoFactory.fm. Charlie, een uur lang met al zijn repertoire. Prachtig wat hij allemaal weer maakt. Ja, het is Charlie op zijn best. Kan niet anders zeggen. We hebben meegeschreven hier in de Man Cave Café. Sylvester hoorden we. Natuurlijk in de versie met Kali. Nelly Furtado hoorden we. Ricky James. Muziek. Wham. Coming Arts. Transix. Living on Video. Dirty Diana. Michael J. Laura Brannigan. En toen kwam wat mij betreft het 5-sterren stukje. Waarom? Ja, waarom niet? Het was weer zo gek gedaan. Trio met Da Da Da. Daarna Peaches and Herb. Freedom van Wham. Bijzondere plaat. Daar zat de Dash Band met Let It Whip op. Daarna hoorden we Day Hall. Lime hoorden we. En die dubbelde. En waardoor de beide synthesizers van zowel Lime als van The Hole, die lagen synchroon over elkaar heen. Heerlijk gedaan. Ja, je moet het maar durven. Ja, Charlie is de Daredevil van ons. Doet hij geweldig. Later horen we nog een keer Lime. Ongetwijfeld voor het overlijden van Denise LePage. Vorige week draaiden we al een rework die exclusief voor het programma was gemaakt door DJ Caesars. Charlie doet er nog een schepje bovenop. Daarna Master Genius, Julius Brown, Koto, Patrick Hernandez. Een heerlijke dubbeling met MacArthur's Park. Volgens mij was het zelfs de live versie. Ik weet het niet zeker. Evelyn King, Shame, Amanda Lear, Lime. Nog een keer dus in de rebound. En ik dacht eerst de Coming Arts. Maar nee, het is natuurlijk Bronze Key Beat. Dat is wat het is. Dankjewel Charlie voor dit lekkers. Ja, dit is waar jullie je thuis het ook zo wild van worden. Het vliegt de tijd. Het is alweer bijna 9:50. Dus even kijken wat er nog meer binnenkwam via Peter, onze muzieksamenstellers. Hij kwam met dit op de proppen. Jesse Rogers. One Monkey Don't Stop No Show. Wat een heerlijke plaat is dit. En als hij op de lijst komt door Peter, dan weet je Boogie en Boogie on.

Dus een uitdrukking die wij in het Nederlands helemaal niet kennen. One Monkey Don't Stop No Show. Feitelijk betekent het dat één mens, één gebeurtenis, één gedachte er niet voor zorgt dat je niet voorwaarts kunt bewegen. Dat is eigenlijk de vertaling van deze Jesse Rogers. Dankjewel Peter Watts voor het op de lijst zetten van deze plaat. Ja, wat ik al zei, het vliegt op die donderdagavond altijd. Het programma wat we ooit zijn gaan maken onder de titel The Galaxy Classics Party. Eigenlijk omdat we die grote discotheek in Den Bosch, waar we allemaal geboren zijn, maar waar we gewerkt hebben. Als je er niet werkte, dan ging je eruit. Ik heb er toevallig gewerkt en ooit een idee gehad om daar een programma over te maken. En dit is zo'n Galaxy Classic. Echt ongelofelijke plaat die gewoon elke Galaxy Party voorbij komt. Want 24 oktober is de volgende editie weer. Dus zorg dat je erbij bent. Kijk even op galaxyclassics.nl voor tickets als je er naartoe wil. Dankjewel Peter Wuss, dankjewel Johan Duivensloot voor fantastische ondersteuning. Dankjewel Charlie voor de heerlijke mix. En dankjewel DJ Cees voor de primeur voor de Love Machine 2026 editie. Maar jullie thuis de grootste compliment voor het inschakelen. En dankjewel voor het insturen van alle requests. Volgende week is er weer een Galaxy Classics Party. Morgenochtend terug te luisteren via mixcloud.com/discofactoryradio. Ik wens je een fijn weekend en tot volgende week.

0: 97.6, 106.0, and 105.6 on your FM dial. Straight from the MFM studios, this is Disco Factory.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: dan moeten, als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien, in de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. De gemeente Maashorst heeft 2025 afgesloten met een bedrag van 3,4 miljoen in de plus. Toch is er geen feeststemming in het gemeentehuis. De gemeente staat financieel gezien onder druk. Het afgelopen jaar waren er financiële mee- en tegenvallers, zo zegt het gemeentebestuur over de jaarrekening. De komende jaren verwacht de gemeente tekorten. Dat komt door onzekerheden over inkomsten van het Rijk en stijgende kosten. Om op lange termijn financieel gezond te blijven, blijft het nodig om keuzes te maken. Fantastival in Os is toe aan het 40-jarig jubileum. Het centrum van de stad is op 14 juni weer het decor van een gratis evenement met muziek, dans, straattheater en creatieve activiteiten. Het speelt zich onder meer af in de omgeving van Muzelink, het Jan Kunepark, het gemeentehuis en het Warenhuis. Het thema is heel toepasselijk feest en daar gaan amateurkunstenaars, lokale bands, koren, dansgroepen en professionele straattheateracts mee aan de slag. In het Warenhuis wordt stilgestaan bij het 40-jarig jubileum met een speciaal programma en een fototentoonstelling. De gemeente Maashorst heeft plannen voor 60 woningen op de locatie van het oude Penem-gebouw aan de Kastanjeweg in Uden. Dat blijkt uit het eerste concept dat is uitgewerkt. Het oude Penem-gebouw maakt onderdeel uit van het grotere project Kastanjeweg Oost, waarbij plannen zijn voor vele tientallen woningen. Eerder werden al 120 tot 140 woningen aangekondigd in het zuidelijk deel van het gebied. Voor het Penem-gebouw wordt dus gedacht aan 60 woningen, waarvan het overgrote deel bestaat uit sociale huur. Verder wordt gedacht aan een deel middenhuur, een parkeergarage en een maatschappelijke ruimte. Het weer, vrijdag veel bewolking met kans op buien. Het wordt 18 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noord-Oost-Brabant.

0: Dit is NFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is NFM.
1: NFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3

0: verzorgingswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2040.

0: en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht.